0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King. Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Er wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: King!
2: King Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of het doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog 2 mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
14: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
12: Kink.
15: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
16: Ik zag het afgelopen weekend dat heel veel vrienden van de show het enorm naar de zin had op festivals en concerten.
17: Hey,
16: dat is mooi.
17: Mike, goedemorgen.
16: Maar ja, het is weer maandag. Goedemorgen. metalvrienden. Maandag 10 augustus 2026. En mooi dat ik mensen zag genieten van het concert van Almost Saint. Bijvoorbeeld in de boerderij in Zoetermeer. Ik zag heel veel mooie verhalen langskomen over het Alcatraz Festival in Kortrijk. En ik moet eerlijk zeggen, zelf had ik ook een heel fijn weekend. Ik had mezelf afgelopen zaterdag een rondje platenzaken in Nijmegen beloofd. En ik kwam weer met een dikke stapel thuis. Dus ik kon mij zaterdagavond en zondag weer opsluiten met al die fijne tracks, of al die fijne platen die ik in huis heb gehaald. Daarnaast heb ik nog heel veel nieuwe tracks geluisterd die afgelopen week zijn uitgekomen, vooral afgelopen vrijdag natuurlijk. En één daarvan wordt de nieuwe grote dikke ikketip. Wat wordt de opvolger van Tony Iommi? Dat hoor je over een plaat of twee. Dan ga ik hem je voorstellen. De plaat die je iedere dag zult gaan horen in Keihard in de ochtend. Mocht je nog op Alcatraz staan, in je campertje, je caravannetje, je tentje, en je zet net je radio aan, op natuurlijk King Distortion. Goedemorgen en fijn dat die ogen weer open zijn. Nu de oren nog open, want we gaan altijd standaard even kijken wat er vanavond op het podium, of op de podia eigenlijk, te doen is in Nederland. En dan zie ik vanavond in Dynamo Eindhoven. Mooie package. Schizophrenia staat daar vanavond. Maar vooral ook Municipal Waste. En die staat nu aan de kop van de nieuwe Keihard in de ochtend van vandaag en eigenlijk van de hele week. Municipal Waste. Dit is Gravedive.
7: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.
17: Hey Mike.

0: van mijn favoriete album van Judas Priest. Misschien wel mijn favoriete album Painkiller. Titeltrack daarvan. En dit is ook alweer een reality check. Want de plaat, ik weet het goed dat die uitkwam. Dat was september 1990. En dat vond ik fantastisch. Maar ondertussen zit ik te denken, dat is dus gewoon, daar ben ik heel slecht aan rekenen. Ja, in ieder geval meer dan 30 jaar geleden. 36 jaar geleden? In ieder geval dat ik denk. Maar goed, hey, even mezelf weer bij elkaar pakken. Judas Priest dus en Painkiller daarvoor nog. Municipal Waste en Grave Dive. Mocht je net je ogen open hebben gedaan op de camping van Alcatraz. Ik zei het al, goedemorgen. En ik ben benieuwd of je hier last van hebt.
1: Het is alsof er een boor in mijn hoofd ronddraait.
0: En ik ben blij dat ik het vandaag niet heb. Zal volgende week ingewikkelder worden, want dan kom ik s'nachts laat terug van Dynamo Metal Fest. En dan gaan we ook een ochtendshow maken op maandag natuurlijk. Dus, nou, maar dat is voor volgende week. Eerst terug naar deze week. En ik ga je voorstellen aan mijn nieuwe grote dikke ikketip van deze week. Eerst neem ik je mee naar november 2025. Want toen kwam er een album uit van de band Struck a Nerve. Vol goede thrash, vuige thrash. Niet overgeproduceerd. Gewoon lekker straight in your face thrash metal. En daar hou ik van. De plaat belandde ook op nummer 8 in mijn jaarlijst. En plotseling was er afgelopen vrijdag ineens een nieuwe single van Struck a Nerve. En ik heb hem geluisterd en ja, hetzelfde gevoel als ik had met dat debuutalbum van Struck a Nerve. Paat, recht, straight in your face, old school thrash. En daarom is dit de grote dikke ikketip van deze week. En ga je hem iedere dag horen en keihard in de ochtend. Struck a Nerve en hun nieuwe single Execution Project.

Alter Bridge. Watch your words. King Distortion Cat in de ochtend. Goedemorgen. Met straks nog muziek van Death, Trivium en zometeen Sowin en Primal. Maar nu eerst nog Killing in the Name. Hier zijn de mannen van Rage Against the Machine.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen. In het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij. Het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg.
15: Kippenvel tot op je kloten.

Trivium. Six walls surround me. Zometeen op King Distortion. Keihard in de ochtend, goedemorgen. Heb ik Death voor je, Leprosy. Het mooie van deze plaat is dat hij heel fris, heel lekker klinkt. Vooral ook voor die tijd. Echt een Morrison Sound Studio opname natuurlijk ook. En Chuck die zei tegen de pers toen: hij klinkt zo fris omdat wij niet alle nummers kapot analyseren in de studio. Als we het als band hebben opgenomen, dan gaan we daar naar luisteren. En als het goed is, is het gewoon goed. En dit is meer een bandplaat dan ooit. Grappig is dat Terry Butler, die wordt gecrediteerd als bassist op de plaat, maar die speelt helemaal niet. Alle baspartijen zijn gedaan door Chuck zelf. Tot zover de band Death. Maar wat een geweldige track. Zometeen Leprosy van Death. Nu eerst nog de nieuwe single van Ghost Kid. Dit is Ivory.

heerlijk voor onder de douche onder andere. Death and Leprosy op King Distortion Cat in de ochtend. Waar we straks nog muziek hebben van Die Artist Murder, Venom. Ik neem de lijst van Achan met je door. Tenminste de top 10 en de draaide nummer 1. Dat is de lijst die je normaal hoort op vrijdag op King Distortion. Maar er is een zomerpauze, dus hij is niet te horen geweest. Maar je hoort wel de top 10 en de nummer 1 hier in Cat in de ochtend. En we gaan van de kant straks naar 8 uur met Iron Maiden. En dit is nog In Flames, Touch of Red.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Voor mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de RDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: In de ochtend.
14: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Audioslave en Be Yourself. Dit is Keihard in de Ochtend, iedere werkdag tussen 7 en 9 op Kink Distortion. Met zometeen een overzicht van de top 10 en draaien we de nummer 1 van de lijst van Aggerman. Maar eerst wil ik je nog voorstellen aan wat meer nieuwe muziek, want er is heel veel weer uitgekomen. Ik zat afgelopen weekend ineens op 131 nieuwe tracks of albums, alles bij elkaar gegooid, wat ik grotendeels wel geluisterd heb. Soms kom ik er gewoon ook echt niet naartoe, maar dat snap je hopelijk wel. Maar wat mij een beetje opviel was een band uit Roemenië. Het schijnt, ik heb het op moeten zoeken hoor, uit Jimbolia. Bestaat echt. Het is niet van Suske en Wiske in Jimbolia. Nee, bestaat echt. De band heet The Hidden Jester. En ik kreeg een nieuwe track onder de oren en ik vond hem bijzonder fraai. En ik wil hem eigenlijk heel graag met je delen. De band is alleen maar een beetje bekend in Roemenië. Schijnt op de grens niet echt over te komen. Ik heb online maar één live optreden gezien. Toen stonden ze in het voorprogramma van... toen stonden ze op het programma van Zilil Jimboline. Nooit van gehoord. Dat staat op YouTube. Ik ga maar kijken. De band heet

The Hidden Jester heten ze. En ze hadden zich goed verstopt tot dit weekend in Roemenië. Daar komen ze vandaan. En ineens popten ze tevoorschijn. Vond ik ze in mijn mail. En ik moet zeggen, ik vind het een geweldige track. Dus vandaar dat ik hem vandaag ook heb laten horen in Keihard in de Ochtend. Kerosene, dus van The Hidden Jester. Normaliter is iedere vrijdag er een lijst van Aggerman op King Distortion. Onze eigen hitlijst. Maar afgelopen weken niet, hè, want dus hebben we hebben zomerstop. En de week na Dynamo Metal Fest, dus dat is dat 22 september, augustus dan? Ja. Dan is er weer een nieuwe lijst van Aggerman op King Distortion. Ik ga wel even de top 10 met je doornemen van de lijst van afgelopen week. Nummer 10 van 13, North Star van Xandria, Insomnium. Gleam in the Black zakt van 5 naar 9. Audrey Horne, Goddamn Beautiful van 7 naar 8. En nieuw binnen op nummer 7, Camelot en Godlike Alchemy. Op nummer 6 van 3, Last Man Standing, Sirius Black. En gestegen van 16 naar 5, The Ascent van Walls of Jericho. Frozen Crown met Reborn gaat van 15 naar 4. En Echoes of You van Metalite van 9 naar 3. Nieuw op nummer 2, All Night Long van Sinner. En dus komen we bij de nummer 1. En een paar weken geleden gebeurde er al iets bijzonders. Want de nummer 1 bleef de nummer 1. Dat was Anthrax, The Edge of Perfection. Maar zo bijzonder was het blijkbaar niet. Want deze week blijft de nummer 1

0: Een van de bands die aankomend weekend te zien en te horen is op Dynamo Metal Fest. Je hoorde Die Art Is Murder en Death Squad Anthem. Straks nog in Keihard in de Ochtend op King Distortion. De nieuwe single van Anthrax, opvolger van The Edge of Perfection. Dark Funeral, Venom en zometeen Limp Bizkit en Breakstuff.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag, en daar zijn nu twee mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas, en daar wordt nu gezocht. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot 29 in het zuidoosten.
13: King. Distortion.

0: Je kent het gevoel wel, Break Stuff van Limp Bizkit. Och, dat heb ik vroeger ook wel eens gedaan als ik iets niet voor mekaar kreeg. Vooral met klussen. Maar toen moest er toch wel even een latje het even ontgelden of zo. Nou, iets dergelijks. Nou, Break Stuff dus van Limp Bizkit. Dus keert in de ochtend Limp op King Distortion. Goedemorgen, we nemen je even mee naar de nacht van 9 op 10 augustus. En dan wel de nacht van 9 op 10 augustus 1999. En dan nog iets specifieker in Rotterdam. Want in die nacht viel er in Rotterdam maar liefst 55 mm regen. En dat veroorzaakte in Rotterdam lokaal heel veel wateroverlast. Over de hele maand trouwens, in augustus, kwam de neerslag in Rotterdam op 155 mm uit. Ik heb het even opgezocht. 55 mm in één nacht is behoorlijk fors. Normaal is een dag met 55 mm neerslag een dag met zware neerslag. Dus nou, dat is een behoorlijke natte nacht geweest daar in Rotterdam. Nou, weet je, leuk, maar jij wilt weten wat op dit moment exact de temperatuur is. En daarom is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat onze enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Kink, 20,2 graden.
3: Kink, distortion.

Mastodon natuurlijk en Your Ghost Again. Het was de eerste tease die we kregen van het nieuwe album van Mastodon. De negende plaat komt binnenkort uit. 28 augustus gaat heten Marrow Deep. En over teasers gesproken, de derde tease die afkomt van het nieuwe album van Anthrax. En die heet Cursum Perficio. Dat is deze. Opvolger van dus The Edge of Perfection. Nieuwe single heet Everybody's Got a Plan. Yeah.

Lekker kopje Dark Funeral in de ochtend. Let the devil in. En dat was hem weer. De maandagse aflevering van Keihard in de Ochtend. We zijn weer van de kant. We kunnen weer de hele week er tegenaan. Iedere dag zijn we er tussen 7 en 9 op King Distortion. Waarbij ook de zomerstop zo langzaam weer is opgeheven, zie ik. Want vanmiddag tussen 4 en 6 is er gewoon een nieuwe aflevering van Live en Puur. Of nieuw. Het is de zomerstopaflevering, hoe heet dat bij zich? Even kijken. De zomerspecial nummer 3 van Live en Puur. En ze trekken veel nieuwe muziek uit de kast. Ook duiken ze de platenbak weer even in om wat oud werk te draaien die ze al lang niet meer hebben gedraaid. En verder is er nog een uitdaging, want naast de goede muziek, sterke verhalen en de flinke bak herrie, moeten de hosts zich ook nog eens door een aantal pittige bandnamen worstelen. Dat vanmiddag. Kun je luisteren, live meeluisteren of ze over die bandnamen heen gaan struikelen. Verder wordt de muziek verzorgd door Cas op King Distortion. Dat doet hij 24 uur per dag voor jou, de lekkerste rock en metal. Wij zijn er morgen weer. Maak er een schitterende maandag van. Tot morgen vroeg. En dit is nog My Dying Bride and the Cry of Mankind. Tot morgen.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelvers uit Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobit komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe 1 medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tandenstal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog 2 man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die 2 ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten... heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ternauwernood. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: King Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden eerst nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP Nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
0: King Distortion.

0: Distortion.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt hij aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom, dit is Kate.

0: Inc.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw. Voel mij zo
4: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: King Distortion.

0: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borkhebi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Hebi opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: King

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het smeult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als 7e verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd naar Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: maak je snel vrienden. Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En dan denk je, het is zomer en dan staat de release machine toch even stil. Nou, niets is minder waar. We hebben weer een lekker bakje aan nieuwe release kunnen opentrekken. Duiken we er even de oude doos in en draaien van alles en nog wat we normaliter niet zo snel meer opzetten. Dus ga er lekker voor zitten, zet je speakers een tandje harder en geniet van Live en Puur. En we trappen hem af met Do What You Want van Bad Religion.

0: Ja, nog Bad Religion met Doe What You Want. En we zitten vandaag weer in Sauna Jottum samen met Jelle. Zit ik er vandaag?
1: Ja, zeker. We zijn er weer. Maar ik heb wel mijn kleren aan.
0: Ja, ik ook. Ja, het gaat me nog even net te ver. Maar het is gewoon goed warm hier.
1: Het is kink, hè?
0: Ja, jemig. Ja, ieder zijn kink inderdaad.
1: Dat is zeker waar. Nee, we zitten weer lekker in Jottum op te nemen. Het is nog steeds zomer tussen de festivals. Ik heb het gevoel wel dat de Nederlandse festivals nu heel eventjes even rust nemen. Dat we nu eventjes wat meer in het buitenland de festivals op gaan zoeken. En dan heb je aan het einde van het seizoen nog eventjes even een Lowlands erin. En dan qua grote festivals is het wel weer een beetje op zijn eind volgens mij.
0: Nou, we hebben in Nederland natuurlijk ook nog Dynamo Metal Fest, hè? Niet te vergeten. En Baruch Open Air hebben we ook nog.
1: En natuurlijk ook inderdaad, godsamme. Ja, maar even kijken, dat is allemaal in september pas, toch?
0: Nee, augustus.
1: Toch al wel augustus?
0: Ja, volgens mij wel. Tenminste, in ieder geval Dynamo Metal Fest weet ik zeker dat in augustus gaat zijn. Want dat is het weekend na Brakrock.
1: Oké. Okay.
0: En je hebt natuurlijk ook nog indoor het festival. Hoe heet het ook alweer? Zo, dat is in DB's gaat dat zijn.
1: Duister Collectief.
0: Ja, precies. Ja. Dus er is nog wel het een en ander.
1: Nee, dat is waar. En Brokker Open Air is trouwens pas zo'n beetje half september.
0: Hadden we alle twee een beetje gelijk.
1: Daarom. Hou ik van.
0: Ja. Hey, en Jelle, we hebben zoals je zei, zoals ik zei, zo echt, het is warm, jongens. Hebben we toch best wel wat nieuwe releases ook deze week weer?
1: Ja, nee, dat viel dus vorige week ook op en dus nu ook alweer. En ook een aantal die ik niet direct aan zag komen. Dus hartstikke blij mee, hartstikke leuk. Waar beginnen we mee?
0: Volgens mij eentje die jij in de lijst hebt gezet, waar ik ook wel heel erg blij van word.
1: Ja, nee, ook trouwens, dat klopt inderdaad, nu zie ik het ook pas. Nee, inderdaad, John Coffey die kwam ineens weer met een nieuwe single. En dat is volgens mij alweer de derde van het komende album.
0: Ja, sowieso de tweede.
1: Ja, in ieder geval de tweede. En gevoelsmatig was het ook de derde. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar dit is in ieder geval John Coffey met It's You.

0: Dat was District 9 met Payback. En daarvoor de nieuwe van John Coffey, It's You. Het is een andere kant die ze op zijn gegaan dat ik gewend ben van ze.
1: Ja, ik moest ook eventjes heel erg wennen toen ik het luisterde. En ik denk dat ik snap welke kant op willen gaan qua emotie. Ik moet er alleen nog wel aan tappen.
0: Ja, nee, dat is waar. Misschien wil ik hem gewoon vaak moeten horen, want ik heb hem ook nog niet geluisterd hiervoor. Dus dat kan het ook nog zijn. Maar het pakt mij niet meteen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit in een set met meer harde nummers eromheen, kan dat best wel lekker zijn om dat eventjes een stapje terug te doen, even rustig aan.
1: Ja, of het is juist een heel mooie aanvulling op het verhaal wat ze binnen het hele album willen gaan vertellen.
0: Dat zou nog ook kunnen, inderdaad. Geen idee, maar we gaan het wel merken.
1: Ja, ik ben sowieso wel blij dat ze nog steeds bezig blijven gaan met nieuwe muziek releasen. En ook heel erg benieuwd naar het album wat eraan gaat zitten komen.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat duurt volgens mij ook niet zo heel erg lang. Nou, trouwens volgens mij een najaar of zo. Ik meen iets gezien te hebben in oktober.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat dat betreft even niet helemaal mijn huiswerk heb gedaan.
0: Dat gaat wel lekker, hè. Ik zeg ook iedere keer van, ja, volgens mij heb ik ergens dit gezien.
1: Ja, maar dat is het leuke. Dan is het toch weer even. Dan krijg je inderdaad een hele mooie search. Niet helemaal wat je bedoelde eerst.
0: Nee, dus...
1: Ja, ik ben dan wel heel benieuwd, Jelle.
0: 8 oktober is in ieder geval het release weekend.
1: Okay.
0: Dus dan zal het ook rond die tijd allemaal gaan gebeuren.
1: Ik zag in ieder geval wel al verschillende dingen qua merch voorbij komen. En daar was ik wel best wel tempted eigenlijk om iets te bestellen.
0: Ja, het is best wel clean eigenlijk wat het nieuwe... nieuw artwork is. Dus dat, daar ben ik. Ja, ik heb dan niet gezien wat er allemaal bij komt kijken. Kan ik natuurlijk gewoon ook even iets nu doen. Of,
1: ja, de shop staat niet. Het staat wel op de socials in ieder geval. Maar ik vond het shirt wel heel erg tof in ieder geval.
0: Oké, okay, nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Hey, en jij had nog iets meegenomen. Iets wat, als ik de titel ervan zie,
0: ja,
1: het is niet mijn genre type, maar het is wel iets waar jij heel erg gelukkig van wordt.
0: Ja, zeker wel. Dat is namelijk Guterlax. Die kwam een paar weken geleden sowieso al naar buiten dat een van de leden was getrouwd. En ze hebben van de
1: gelegenheid... Op een
0: Dixie? Dat weet ik niet. Maar ze hebben wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de bruiloft ook nog een soort van videoclip te schieten. En er is in ieder geval een nieuwe plaat van ze. We are what we shit. Klopt helemaal.

0: Ja, en er was een Wilhelm Scream met I Wipe My Ass With Showbiz. En dat is een van de mensen die ik dit weekend ga zien.
1: Ja, ga je die ook wel echt zien?
0: Ik ga mijn best wel... Ja, zo, echt. Jelle is proberen echt een vloek erop aan het leggen aan de bands die ik heel erg graag wil zien,
1: ja,
0: eventueel. Ja, we gaan het zien. Komend weekend is in ieder geval Brakrock voor mij aangezegd. En dat betekent gewoon eindelijk een band kunnen zien die ik heel erg graag wil zien. Maar daarover volgende week, want als ik het nu ga uitspreken en je zal zien dat ze dan dit weekend in één keer niet spelen, om wat voor reden dan ook.
1: Ik ga niks zeggen.
0: Nee,
1: het
0: lijkt me heel verstandig. Maar in ieder geval vandaar toch even een Wilhelm Scream ertussen. Ja. En ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik heb ze al een keertje live gezien, hoe dat gaat zijn om ze nu een keertje in de open lucht te gaan zien.
1: Het is altijd gewoon een goede band live. Dus dat moet allemaal wel goed gaan komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Nee, het is een leuke line-up, moet ik zeggen. En ja, nog eventjes een rectificatie trouwens van mijn kant. Want vorige week had ik het natuurlijk over Lou Collar en Sick of All, dat ik die op de openingsdag van Brakrock had kunnen zien, maar op een afstandje heb gehoord. Maar we konden het toen al niet vinden. En dat klopt, want het was helemaal niet op Brakrock. Het was op Punkrock Holiday.
0: Ja, dat is net een klein beetje uit de buurt.
1: Ja, dat was iets verder rijden inderdaad. Nee, daar stonden we 1,8 kilometer voor de entree van het festival met een klapband.
0: Oh, jee,
1: dus dat was een groot feest.
0: Daar zit je niet op te wachten.
1: niet helemaal. En toen voor de nulde dag kon je er nog wel los kaarten kopen. Dus we hoorden op de achtergrond zingen vooral, terwijl we onze zooi aan het opzetten waren. Want anders konden we ook niet eerder de trein op. Ja, dan hadden we geen zin om te wachten.
0: Nee, dat kan me goed voorstellen. Helemaal als je al een hele rit achter de rug hebt.
1: Ja, dus props voor Eddie, want die had alles in zijn eentje gereden.
0: Oh, zo, nou dat doet hij heel erg netjes.
1: Dat zeker, op het laatste stukje na dan. Dat was zo'n zigzagweggetje door de bergen heen. En op een gegeven moment was
0: lekker.
1: Het pof.
0: Ja, dat
1: was de band. Maar goed, allemaal goed gekomen.
0: Gelukkig. Maar jullie zijn er in ieder geval geweest. En het is volgens mij een epische versie geweest. Want we hebben het al meerdere keren hebben het erover gehad.
1: Zeker.
0: Hey, en ik heb er... We gaan heel snel naar het volgende nummer ook. Want het is ook een nieuwe album wat er is uitgekomen van Disfiguring Goddess. Of Disfiguring the Goddess zelfs. En daar een van de nummers is Low Slam Low. En die wil ik jullie graag laten horen.

0: Zo, Disfiguring the Goddess met Low Slam Low. Het is heel hard, maar het is niet voor mij.
1: Ik vind het heel tof dat er weer iets nieuws is gekomen en dat er ook een nieuw album is. Ik zou het ook eerlijk gezegd niet zo snel zelf opzetten. Maar ik vind wel dat het, omdat het wel een onderdeel is van het hele underground landschap, wel iets wat we af en toe gaan even erin moeten gooien.
0: Dat zeer zeker. Maar het is, wat ik zeg, het is hard. Er gebeurt veel. Nee, dat zeker. Maar het is mij te
1: compact.
0: Ja, nee, ik kom niet verder dan slam. Omdat het ook in de titel zit. Heel suf.
1: Ja, nee, maar ik vind het tof wat ze doen. Het is inderdaad niet helemaal ons pak, Jan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hier echt onwijs lekker op gaat.
0: Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk best wel wat bands en dergelijke die hierin ook opereren. En volgens mij is dat best wel wat animo voor.
1: Ja, dat zeer zeker.
0: Dit zou het niet meer staan trouwens op bijvoorbeeld Harry in Alkmaar.
1: Nee, zeker inderdaad. Perfecte plek daarvoor. Nou, wellicht, Harry, ja, als jullie luisteren.
0: Hey, ja, Mike, luister eventjes. Disfiguring the Goddess. Best leuk.
1: Hey, en we hebben vandaag ook, wat ik al zei in de intro, ook weer het een en ander uit de oude doos getrokken. En daar heb ik ook even mijn gateway band in de richting van zware muziek erbij gezet.
0: Oh, goed.
1: En ik kreeg op een gegeven moment een keertje tijdens een zwemkamp een cd'tje in mijn handen gedrukt. Van ja, je moet dit gaan luisteren. En ik had echt geen flauw idee wat dat was. En toen had ik er even niks mee gedaan. En toen hadden ze dat tijdens het kamp hadden ze deze band ook opstaan een aantal keren. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk stiekem wel heel erg lekker. En ik wist niet dat dat die cd was die ik in mijn handen gedrukt gekregen had.
0: Oh, top.
1: En de volgende week daarna op school, toen kwam diegene die cd in mijn handen had gedrukt nog een keertje langs. Van ja, dit was die cd die ik bedoelde. Je moet echt op gaan luisteren, kopieer hem eventjes. Want toen deden we dat natuurlijk stiekem nog.
0: Nee joh.
1: En ik moet zeggen, dat was voor mij echt de start voor alles wat er daarna op me afkwam. En vanuit daar ben ik heel erg gauw de hoek van punk ingedoken. Totaal wat anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, wel een soort van underground. Maar voor mij was dit mijn gateway band. En ik ben benieuwd of jij hem nog een keer uit kan meeblaren. Hier is in ieder geval Sepultura met Roots, Bloody Roots.
0: Ik denk dat het wel lukt.
1: Als hij gaat. Ja,

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Dit is King Distortion.

0: Ja, dat was Funeral Dress met Hello from the Underground. En je luistert nog steeds naar Kink Distortion Hello. Natuurlijk.
1: Sorry, ik was die Underground.
0: maar in ieder geval, dit is een van de bands die komend weekend ook op Alcatraz staat. In België. En anderhalf uur bij Brakrock vandaan.
2: Oeh.
0: Dus ja, een beetje de metal tegenhanger voor mijn gevoel van wat er bij Brakrock staat. Dus,
1: ja, dat... en ook wel eventjes een stukje groter volgens mij hoor.
0: Een heel stukje groter, want ja. Het is ook vierdaags of driedaags.
1: Volgens mij donderdag begint het, dus dan is het vier dagen.
0: Ja, dus best wel een groot festival wat dat betreft. En je kunt de ziplijnen van de toren van 20 meter.
1: Jee, geen zin in.
0: Dat is ook voor jou niet weggelegd.
1: Jammer dat je kan. Ah, zonde zeg.
0: Zo, ik hoor het aan je stem, Jelle. Ja. Maar in ieder geval, er staat echt een gigantisch dik pak aan bands daar te wachten. En van 123 bands die nu zijn bevestigd, zijn het 26 uit de Lage Landen. Dus dat vind ik al heel erg vet. En een van de bands niet uit de Lage Landen, ofwel, maar dat twijfel ik even over, Marauder. Nee, nou ja, in ieder geval Life is Pain staat er ook. Heel vet.

0: Another Life is Pain. En eventjes een hele suffe rectificatie van mij, want ik sprak het uit. En dit is uiteraard uit de US. En ik dacht echt toen ik het uitsprak van, oh, muts. Maar goed, in ieder geval.
1: Het is warm.
0: Het is heel erg warm.
1: Dus dat, nee, het mag allemaal. Nee, classic, classic.
0: Ja, erg tof blijft het.
1: En meestal hoor je natuurlijk anderen van Marauder. Dus het is ook wel lekker om deze weer een keer te horen.
0: Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Dus,
1: ja, je hebt nog een nieuwe release gevonden.
0: Ja, en ik heb gelukkig nog een hele tijd om het te proberen op de juiste manier uit te spreken.
1: Oh,
0: en
1: dat, ik ga er even van zitten.
0: Nou, dan zal je zien dat het nu in één keer helemaal misgaat. Judiciary met Wolf's Calls. Nou, dat ging wel heel snel.
1: Ja, dat ging zo snel. Ik denk dat de luisteraars het hebben gemist.
0: Judiciary met Wolf's Calls. Moet ik het nog een keertje zeggen? Het ging in ieder geval net toen ik probeerde uit te spreken echt helemaal mis. En echt, ik denk, 4 keer een aanloop gedaan. En nu zul je zien dat het heel snel gaat. En kunnen we hem ook gelijk luisteren. Maar hier is in ieder geval Judiciary met Wolf's Calls. En nu wordt echt niet...

0: En dat was Judiciary met Wolfskulls. En ik kan het nog steeds goed uitspreken.
1: Ja, ja, dat kan nog wel. Topper.
0: Ja, we waren ondertussen eventjes een beetje in conclaaf over het komende stukje wat we voor jullie hebben. Want we wilden... Jelle kwam met echt een heel erg tof idee wat betreft bands die we kunnen draaien vandaag.
1: Mm-hmm.
0: En het werd ook maar weer eens tijd om even een blokje Straight Edge doorheen te gooien.
1: Ja, zeker. En ik kan echt volgens mij een volledig half uur ermee vullen zo'n beetje.
0: Ja, dat zeer zeker.
1: Dat gaat wel lukken. Maar we hebben meerdere... Ja, hardcore staat natuurlijk ook... Je hebt een hele stroming gehad. En nog steeds vanuit Straight Edge. Dus geen drugs, geen drinken. Geen losbandige seks en dergelijke. En gewoon een beetje normaal doen allemaal.
0: Mm.
1: Volgens mij is het nog een beetje de origine... bij Ian McKay en Minor Threat. Die hebben in ieder geval als een van de eerste dat ze het ook echt die term zo'n beetje gebruikten, volgens mij. Maar er zijn zoveel bands die daarna gewoon lekker daarin mee zijn gegaan. En er ook echt over hebben, nummers ook hebben gemaakt over het hele Straight Edge gebeuren.
0: Mm.
1: En dat hele vette dingen. Dan hebben we niet gekozen voor de standaard Straight Edge nummers. Nee. Had wel makkelijk gekund trouwens bij een aantal hiervan. Maar wellicht dat we die een ander keertje nog even gaan behandelen.
0: Ja, het lijkt me een goeie, want er is zoveel vette muziek wat echt uit deze scene komt.
1: Ja, zeer zeker. En het gaat van oldschool tot aan mosh en alles ertussenin zo'n beetje. Volgens mij hebben we wel vaker, wat een tijdje geleden ook een metalcore band uit ergens in Scandinavië. Die ook volledig straight edge, vegan, et cetera... is, nou weet ik natuurlijk weer net niet welke band dat is. Iets
0: die ga ik niet zo meteen, denk ik, horen dan.
1: Nog iets. Trader of nog iets. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. We beginnen met eentje die je had gevonden.
0: Ja, inderdaad. En het is heel suf. Maar ik dacht eerst van, hey, vette band uit Nederland. Nieuwe release. Maar dat is gewoon absoluut niet zo. Want deze band komt uit 1995. En ze komen helemaal vanuit de overkant van die hele grote vijver. Uit de US. En dat gaat om de band Race Trader. En ik heb wat meer van de muziek geluisterd de laatste tijd. Heel erg vet. Hier is in ieder geval het nummer Curse en zijn remastered versie.

0: Ja, Four Punch met Let It Ride. En ja, als je nou vaak naar ons geluisterd hebt, wat natuurlijk zo is, dan kan het ook zo zijn dat je dit nummer eerder gehoord hebt in onze show. En dat was volgens mij ergens in april, wil ik zeggen.
1: Ja, april, maart of april moet het geweest zijn.
0: Ja, toen stond namelijk de collaboration, de Coralies, oftewel een deel van de Peterlees en een deel van Coral Springs.
1: En nog een band, maar die weet ik niet meer welke dat was. We hadden nog een deel van een andere band.
0: Ja, oh, wacht. Oh, er was nog de toetsenist van Textures. Die was nog even
1: ja,
0: mee.
1: Ja, exact.
0: Nee, dit nummer werd dan ook nog gecoverd in het laatste setje. Waar ik de bas nog ineens om mijn nek kreeg. Ja, dus fun fact.
1: Nice. Toch nog een fun fact in onze uitzending vandaag.
0: Ja,
1: lekker.
0: Zeker.
1: Goed bezig.
0: En daarvoor Race Trader met Curse. Allemaal alweer uit 98. Fucking hell.
1: Zo. Ja, we hebben sowieso vandaag bijvoorbeeld bands ook die van heel lang geleden zijn geweest. En er komen er straks nog een paar van langs.
0: Ja?
1: Ja, dat is zeer zeker.
0: Oh, spannend. Spannend. Ja, Let It Ride. De flopper is ook alweer een flink aantal jaartje oud trouwens. En de volgende die is uit mijn hoofd ook alweer uit 99. En dat is een van de bands die ervoor heeft gezorgd dat ik meer into hardcore kwam.
1: Dat hebben ze goed gedaan dan.
0: Want zeker wel. Met een album You Don't Have To Be Blood To Be Family. Kreeg ik op een gegeven moment in mijn handen gedrukt van Herman. Niet Radio Herman, niet andere Herman, maar Herman. Voor de insiders.
1: Dat wordt lekker ingewikkeld gemaakt voor de outsiders.
0: I know. En ik luisterde toen vooral nog wat meer metal dingen en punkrock en een beetje nu metal. En toen ineens kwam dit. En toen zei hij ook van ja, dit vind je vet. Misschien alleen dat je die stem niet helemaal trekt, maar check het gewoon eventjes. En ik was meteen verkocht. En dat is zeker die eerste albums van ze super vet. Dit is Throwdown met Trust.

0: Ja, dat was NoFX, oftewel No Fucking Straight Edge met Don't Call Me White. En die hebben we aan het einde van het blokje met Straight Edge even gezet. Want nou ja, No Fucking Straight Edge. Mooie afsluiter hiervan, denk ik.
1: Ja, nee, en het grappige is ook weer, ze hebben het Minor Threat nummer gecoverd, Straight Edge. Maar dan in een soort van een beetje jazzy-achtige setting.
0: Nice.
1: Heel leuk.
0: En ik vind het sowieso een hele mooie, niet conformeren aan, ik wil niet wit genoemd worden. Snap ik ook helemaal met de tijd waar we nu in zitten.
1: Mm-hmm.
0: Wees een beetje lief voor elkaar.
1: Ja, dat mag wel eventjes. Wees niet zo bang voor mensen die net even anders zijn dan dat jij bent.
0: Ja, dat sowieso inderdaad. Want het is juist alleen maar tof. Iedereen is anders. En dat maakt juist het zo tof om mens te mogen zijn. Om gewoon van andere dingen te mogen leren, te mogen zien. Te mogen ervaren in cultuur, spraak en wat dan ook.
1: Ja, nee, sowieso. En het is ook gewoon heel simpel. Een groot deel van deze wereld had nooit ontstaan. Of zo geweest zoals het nu is. De positieve dingen dan vooral.
0: Mm-hmm.
1: Als mensen niet gewoon van elkaar geleerd hadden.
0: Nee, dat zeker.
1: We hebben elkaar ook nodig in het geheel. Je kan wel heel erg moeilijk gaan doen, maar ja, hou je bek.
0: Ja, helemaal mee eens. En wij houden onze bek nog eventjes niet. En zullen die ook wel blijven opentrekken als er dingen zijn waar we het niet mee eens zijn.
1: Mm-hmm.
0: Waar we het wel mee eens zijn, is goede muziek volgens mij.
1: Ja, dat sowieso. Ja, je kent Swan Slaughter wel, toch?
0: Zeker.
1: Ja, nee. Voor Swan Slaughter had je, zo heel lang geleden, 18 Miles. Zij deden heel veel zelf en... Daan, zanger en nu producer ook van heel veel dingetjes. In 18 Miles heeft hij eigenlijk zelf zichzelf aangeleerd om meer met opname en alles en als producer bezig te gaan. En dat is nu gewoon zijn werk. Dus dat vond ik wel heel erg vet. Stiekem is dit volgens mij echt ook alweer een jaar of... Nou, misschien wel 15 geleden.
0: Zo, de taf is wel eens lang.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Hij was er vroeg bij. Maar het is in ieder geval knijtertje hard. Dus lekker alles aan de kant zetten. Breek de tent af. Dit is 18 Miles Pushing Forward.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan en werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, When a Riot van Rancid. Een van de afsluiters van de avonden van Jera on Air. En dan was het geloof ik in 20... Zo, nu zit ik heel erg te twijfelen.
1: In 20.
0: Ja, 20 nog iets. Maar dat zijn er een heleboel, hè?
1: Dat, inmiddels zijn het er al een stuk of 7.
0: 20 nog iets? Zijn er al 7?
1: Toch? Oh, wacht. Nee, dan zit ik in 20. sorry, ik zit de tweede deel van 20.
0: Zit ik te bedenken,
1: maar de andere is... Rancid. Hartstikke leuk.
0: Ja, het was heel erg tof om die live te zien. En dat, ze speelden op mijn verjaardag, dus dat vond ik helemaal leuk.
1: Hebben ze ook een liedje voor je gezongen?
0: Nee, dat helaas niet. En ik, ik stond wel vooraan.
1: Nou, hey, dat is ook lekker.
0: Ja, maar wel echt een blast from the past, want dit is een van de bands die op Punkorama nummer 1 stonden.
1: Hey, ja hoor, de Punkorama bel.
0: Ja, we moeten die eigenlijk nog even een keertje ergens ophangen hier. Want er komt, als het goed is, straks nog eentje van de Punkorama variatie langs.
1: Serieus?
0: Ja, erg hè?
1: Ik weet in ieder geval eentje die wel de band die erop stond. Maar ik weet niet of dat nou met dit nummer was, volgens mij niet.
0: Ik zit nu eventjes te twijfelen. Of heb ik hem er niet ingezet?
1: Ik weet het niet. Heb je hem er niet ingezet?
0: Het lijkt erop. Ik heb hem gewoon niet eens ingezet, joh.
1: Nou,
0: dan was dit mijn Punkorama hoekje van deze week.
1: Ja, letterlijk Punkorama 1.
0: Ja, en punt. Ja. Gelukkig komt volgende week een volgende erop.
1: Jee, welkom.
0: Hey, trouwens, we hebben er twee gehad en die hebben al eerder gedraaid. Die was in het vorige uur. Dat was ook van Punkorama nummer 1. Dat was Snow Effects met Don't Call Me White.
1: Staat die ook ergens op Punkorama?
0: Die staat op nummer 1, als het goed is.
1: Ja?
0: Ik weet het bijna zeker. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan het heel snel eventjes checken.
1: Dit is leuk, hè, luisteraar. Dit is gewoon eventjes... Hoe wij dus opnemen.
0: Nee, ik ben nu wel heel erg benieuwd of die daar inderdaad op heeft gestaan. Volgens mij is het een van de laatste nummers.
1: Nee, Liza en Louise.
0: En Don't Call Me White.
1: Nummer 2, ja, klopt
0: zeker
1: inderdaad.
0: Wel.
1: En Rancid stond er met 2 nummers op.
0: Ja, klopt. Alleen ik heb een van de 2 gekozen. De leukere van de 2. Tenminste, vond ik leuker.
1: Ik vond juist Hyena leuk.
0: Oh, ja. Nou, dan een andere keer nog speciaal voor jou. Omdat jij zo van Rancid houdt. Hey, maar de volgende heb jij uitgekozen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik had het straks al eventjes over nu metal. En ja, als je dan over Nederlandse nu metal hebt... dan heb je het natuurlijk over Dreadlock Pussy. Dit is Choke.

0: Ja, Blast from the Past, Dreadlock Pussy met Choke. Fucking hell, wat was dat geniaal toen.
1: Dat was de TMF-tijd.
0: Ja, dat was heerlijk. Dat was nog een keertje per ongeluk gezien in Merlijn in Nijmegen.
1: Hoe kom je daar per ongeluk terecht?
0: Mijn opa en oma, die woonden in het dorp, of een van de dorpen rond Nijmegen.
1: Mm-hmm.
0: En we gingen uit eten in Nijmegen. En dat was op een zaterdag, gok ik. En ik zat ineens te kijken. Je had toen nog geen mobieltjes en dergelijke. Maar ik zag ineens ergens een poster hangen. Hey, vanavond in Merlijn. Want volgens mij zaten we in het restaurant wat ernaast zat. Uit mijn hoofd een Argentijn. Ik weet niet meer precies, maar goed. Maar zag ik een poster hangen. Hey, Dreadlock Pussy vanavond. Dus ik tegen mijn vader. Dreadlock Pussy staat hier vanavond. En mijn vader zei, zullen we dan anders gewoon naartoe gaan? Dus toen na het eten zijn wij naar Dreadlock Pussy gegaan. En mijn opa en oma en mijn moeder die zijn weer terug naar het huis van mijn opa en oma gegaan. Dus dat, zodoende heb ik ze daar nog eventjes nog een keer kunnen zien.
1: Wel heel erg vet dat je daar gewoon samen met je vader naartoe bent gegaan ook.
0: Ja, nou, maar ik moet zeggen, mijn pa die heeft thuis de cd's van Soulfly, van Rammstein. Die zat vroeger met de platen van de Ramones en alles, dus ja.
1: Jouw vader heeft een dikke oké-stempel verdiend qua muzieksmaak.
0: Dat sowieso. Ik speel nu gitaar, denk ik, grotendeels dankzij hem dus.
1: Nou, dankjewel, pa van Jelle. Ja. Goed gedaan.
0: Dank, pa.
1: En je hebt nog iets anders heel erg tofs meegenomen, waarvan ik even net vroeg van, ja, waar komen die eigenlijk vandaan?
0: Ja, dat is gewoon Nederlands. Het is namelijk Undeclinable Ambuscade. Better known as Undeclinable. En volgens mij hebben ze ook nog een andere naam op een gegeven moment gepakt. Ook zo'n oude classic nog een keertje op Lowlands gezien in de, ik wil zeggen, Bravo.
1: Mm-hmm.
0: Super vet. Zeker voor die tijd kwamen ze prima mee met gewoon die hele rits aan punkrock bands die daar toen kwam vanuit Scandinavië, maar ook vanuit Amerika. Staan volgens mij ook nog op een van de punkorama's. Ka-ching. Maar nice. Dit is in ieder geval eentje van de clip. Dit is namelijk Trapped.

0: was Undeclinable en Ambuscade. Zo, so, nou, bij de andere ging het wel goed en hier gaat het mis. Maar Undeclinable, Ambuscade met Trapped. En nou ja, wat Jelle net al zei, hij staat gewoon echt letterlijk op een Punkorama CD op de Europese versie. In plaats van Milan Collin.
1: Ja, nou niet dit nummer, maar 7 Years.
0: Ja, dus wellicht ga ik die nog een keertje draaien. Tenminste in de lijst zetten wanneer we op Punkorama nummer 3 zijn geland.
1: Moet vast wel goed komen. Er staan genoeg leuke dingen sowieso op Punkorama 3. Dus ik denk dat we daar wel aan toe komen.
0: Ja, dat zeer zeker. En voor volgende week natuurlijk Punkorama nummer 2. Daar zal ik even 1 of 2 nummertjes van meenemen. En Jelle heeft net al een verzoekje gedaan of die erin wilde doen.
1: Dus, jazeker wel. Er zijn in ieder geval 2 nummers die mij altijd goed bijstaan. Van 3 eigenlijk.
0: 3 zelfs?
1: Ja, misschien zelfs 4. 5. Sorry.
0: Zo, dat heel veel.
1: Ja, het gaat heel snel inderdaad. Ja, hallo Descendants, Pennywise... een ander nummer van Ransom, ja, die hebben we vandaag al gedraaid. Food Glow Skulls, natuurlijk nog eentje van Novex. Down by Law, hartstikke lekker. Hartstikke mooi.
0: Er zit heel erg veel tofs in ieder geval tussen. In ieder geval blijven ze deze die bij mij in de herhaling gedraaid worden in de auto nog steeds. Dus ik ga nog wat leuks voor jullie meenemen. En
1: straks hebben we altijd.
0: Ja, dat doen we sowieso, dat klopt. Maar we hebben straks ook nog iets heel leuks voor jullie. Dat jullie een beetje interactief met onze uitzending kunnen gaan meedoen. Maar daar gaan we het straks eventjes over hebben nog. Dus er wordt nog even een verrassing. Blijf luisteren in ieder geval wat dat betreft. Hey, en jij had nog wat tofs meegenomen.
1: Ja.
0: Iets wat ik ook niet kende, maar wat ik eigenlijk zou moeten kunnen kennen.
1: Dit is ook heel hard. Nee, op een gegeven moment zat ik dus toen ik Throwdown voor mijn neus geschoten kreeg. Daarna ging ik wat meer naar de labels checken van oké. Wat komt er allemaal uit? Je had vooral destijds Eulogy Records. Die hadden in Europa een collaboration.

0: Korn met God Alive. Een van de bands waarmee ik een soort van opgegroeid ben. Of in ieder geval van iets minder klein, iets minder klein ben geworden.
1: Ik zeg niks.
0: Ja,
1: ik houd mijn mond.
0: Ja, ik wist wat ik zei en ik zit naast diegene die genoeg dwergengrapjes heeft gemaakt in het verleden. Dus,
1: Nee, geen dwergengrapjes. Kabouters.
0: Ja, oké, same shit. Maar in ieder geval, dit was...
1: Laat het ze niet horen, die dwergen. Die worden pissig.
0: Oh, jee,
1: echt hoor.
0: Dus volgende keer is hier de hele studio verbouwd?
1: Nou, dat weet ik niet. We zitten op één hoog natuurlijk. Maar goed,
0: ik kan één hoog ook bereiken, maar goed.
1: Dat is waar. We hebben een liftje.
0: Nou ja, zeg. Ik heb die lift toch nooit gebruikt.
1: Nee. Maar dit allemaal voor Korn. Ik zei net ook eventjes tijdens het nummer zelf. Was voor mij juist dat Korn weer een beetje bij mij weg appte. Ik was vooral van de twee daarvoor. Wat is het? Peaches en Adidas.
0: Ja, Adidas. Zo, die heb ik ook grijs gedraaid.
1: Want dat was toen nog een stuk... Die platen die waren een stuk rauwer. En dit was volgens mij allemaal wat cleaner, wat netter. En dat...
0: Had ik toch Adidas erin moeten gooien?
1: Ja,
0: misschien over een paar weken.
1: Ja, dat moet sowieso. We kunnen ook gewoon een keertje een hele uitzending alleen maar nu metal doen.
0: Dat kan. We kunnen ook gewoon een blokje nu metal doen.
1: Een half uurtje.
0: Half uur. Ja, laten we een half uurtje.
1: Maar is een half uurtje niet gewoon een blokje? Want we hebben een paar weken geleden hadden we thema's. Dus daar hadden we ieder half uur een ander thema.
0: Ja, volgende week hebben we al iets anders. Mm-hmm. Daar hadden we net al naar geteased, maar we hebben te weinig tijd om dat nu nog uit te kunnen leggen helaas.
1: Hey.
0: Maar laten we het niet komende week, maar de week erop laten we dat dan doen. Gewoon even een blokje inderdaad nu met. Ja, dan kunnen we ook gelijk Gasoline een keertje draaien.
1: Precies, daar kunnen we Gasoline ook erbij pakken. Die hebben ook volgens mij wat shows staan hier in de buurt. Dus komt helemaal goed. En ondertussen hebben we dan ook nog eventjes, gaan we het half uurtje uit met een nieuwe release. Ik vind het een heel interessant iets. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan gaat vinden.
0: Ik ook bij deze, want het klinkt heel bijzonder als jij het al zo zegt.
1: Ja, nee, zeer zeker. Dit is namelijk Malaise van Stroomstoot. En luister, laat weten wat je ervan vindt. Leuk.

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Kink Distortion.

0: ze wel allemaal doen, is nog steeds lekker naar Live en Puur luisteren. System of a Down, Adwa.
1: Onwijs lekker nummer. En het enige wat ik mis, ik hoor nu in mijn hoofd door het deuntje van het volgende nummer wat er achteraan komt.
0: Nee, dat heb ik niet. Dat had ik vroeger wel altijd, inderdaad.
1: Ja, vooral als dat, je de volgorde van de cd die keer aanhield.
0: Is het Bounce die hierna komt?
1: Nee, het was ook zo'n kabbelend geluidje aan het begin.
0: Ja, ik weet welke je bedoelt.
1: De titel weet ik niet uit mijn hoofd zo, maar...
0: Godsgloeiend...
1: Je wil het weten nu,
0: ja.
1: Zo, dat is het
0: erg is, waarschijnlijk als ik hem zie...
1: Dan denk je, ja.
0: In ieder geval of net daarvoor...
1: Dan komt hij in je gedachten.
0: Dan is het ineens van, zie je wel, het was die inderdaad. Want het is in de... Oh nee, ik dacht Aerials. Maar het is Science.
1: Nu is dat wel de juiste volgorde? Is dat, nu zit ik zelf een beetje confus. Nee, ik weet het niet. Ik hoor het deuntje in ieder geval, maar ik weet de tracktitel er niet van. Maar we hadden net natuurlijk al even geteased dat we iets tofs hebben voor jullie komende uitzending. En daarvoor kunnen jullie morgen en overmorgen, kunnen jullie op onze socials kunnen jullie stemmen voor het ene nummer of het andere nummer. En dan gaan we kijken welke nummers steeds de meeste stemmen hebben. Gaan ze wel alle twee draaien. Maar wat de grap gaat zijn, een van de nummers wordt door Jelle aangedragen. Aha. En het andere nummer wordt door mij aangedragen. Dus we gaan kijken wie van ons tweeën de beste smaak heeft.
0: Ja, en dan wordt het nog leuk inderdaad. Gaan we dan kiezen voor dingen die heel erg underground zijn en alles en van vroeger? Of gaan we juist dingen van nu pakken? Het wordt interessant.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat je
0: ervan vindt. Ik ben Jelle en dit is Live en Puur.
1: En ik ben nog steeds Hanne en het is ook nog steeds Live en Puur inderdaad. Ja. Maar check onze socials morgen en overmorgen even. Morgen komen er 2 duels online en overmorgen komen er ook 2 online. En die kun je dan komende donderdag in onze uitzending dan terug horen in elk blokje eentje. Dus we gaan het zien.
0: Spannend.
1: Zeker spannend. De volgende is een hele vette nieuwe release weer van een Nederlandse band waar ik wel heel erg enthousiast over ben. En jij volgens mij ook wel.
0: Ik vind het een leuke band. Ik heb ze nog niet live mogen zien, maar ik hoop dat daar binnenkort verandering in komt. We hebben namelijk over 12 Thorns met een nieuwe release, De Zondaar.

0: Ja, dat was 12 Thorns met de zon daar. Ik kan het helaas niet zo mooi aankondigen of afkondigen zoals Jelle dat net deed. Want mijn stem is daar nog niet helemaal voor geschikt. Ik moet toch echt een keertje gaan leren grunten. En dan een beetje een zwaardere stem leren opzetten.
1: Dan nu impliceren alsof ik kan grunten.
0: Ik heb een hoge verwachting van jou, Jelle.
1: Ja, maar dan heb je mij nog nooit op het podium een pauwnaar horen doen bij een soundcheck.
0: Oh, nou.
1: Dat is eerder het geluid van een pauw dan het geluid van een grunt, kan ik je zeggen.
0: Nou, wanneer we de volgende band hier on stage hebben, dan wil ik dat een keertje horen graag.
1: Nee, hier komt een live show toe.
0: Ja, ik was al bij een live show van jou.
1: Ja, dat klopt.
0: Bij meerdere zelfs.
1: Dat is zeker waar, dus dan had je dat al kunnen weten.
0: Ja, maar ik weet nog steeds niet hoe Jelle de pauw klinkt.
1: Kaak!
0: Dat is geen pauw, Jelle.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, wel een mooi bruggetje dit trouwens. Een hartstikke mooi bruggetje. Naar de volgende die erin staat. Want in P60, Amstelveen is dat ook alweer. Lang geleden dat ik daar geweest ben trouwens.
0: Ja, maar volgens mij moet je daar weer een keertje naartoe, of niet?
1: Ja, daar moet ik inderdaad zeker weer naartoe. Want op woensdag 21 oktober, dan staat Moscow Death Brigade daar. En dan staan wij met Soothing Food ook bij.
0: Gewoon jullie tweede show?
1: Ja, toch? Even kijken.
0: Of hebben jullie... Het begint iets in mijn oor te tikken hier.
1: Dat ben ik niet. Volgens mij 21 oktober... Nee. We hebben daarvoor nog Rise or Die.
0: Jullie gaan wel lekker de festivalletjes af, hè?
1: Ja, je moet toch wat.
0: Ja, lekker bezig.
1: Zeker. De dag na naar Rise or Die, dan lekker op vakantie.
0: Oh, dat doe je goed.
1: Ja.
0: Met een kater de auto in?
1: Vraag me dan nog een keer. Nee. Dat is hier zeker niet. Maar Moscow Death Brigade, draai ook weer een tijdje mee. Het zit tussen hip-hop en het electro beats en punk attitude en alles in. En er gebeurt een heleboel, laten we het zo zeggen.
0: We moeten maar gaan luisteren, denk ik.
1: Gaat luisteren en als je het wilt checken, kom gezellig langs 21 oktober natuurlijk. Dit is in ieder geval It's Us.
0: Zeker?
1: Jazeker.

0: Wil je dat doen? Wil je dat doen? Mag ook.
1: Zeker. En ja. Dat was Moscow Dead Brigade. That
0: left. Yes. Ik heb het nog voorgesteld dat ik hem doe, maar nee, jij wilde hem doen.
1: Ja, Moscow Dead Brigade. Zo, doe jij maar, Jelle.
2: Moscow Dead Brigade met It's Us.
1: Thanks. Zo, ik weet niet wat het is, maar ik heb af en toe echt warmte. Gewoon dat ja, warmte. En ook gewoon als ik moe ben, dat ik in één keer dingen niet meer zo uit wil spreken. In mijn hoofd klinkt het goed. En dan komt het eruit als blah, blah, blah. Dat.
2: Dat was te horen.
1: Ja, nou, dat is gelukkig is het ook bijna het einde van de uitzending. We zitten op donderdagavond. Nou, gelukkig. Beter als ze nog een uitzending zullen hebben. Maar dan kan ik wel mijn tas gaan inpakken. Want morgen ga ik lekker weg.
0: Ja, dan ga ik lekker naar Brak roken.
1: Ja, nul zin in.
0: Nice, goed bezig. Ja, nou, daar ben ik lichtelijk jaloers op.
1: En dat kan ik me voorstellen. Ja, je kan nog mee, hè?
0: Ja, but no.
1: Zonde.
0: Ja.
1: Hey, maar de volgende heb jij volgens mij ook weer uitgezocht. En dat was ook eentje voor mij verrassend.
0: Ja, hoezo verrassend?
1: Ik ken het nog niet.
0: Nee, ik heb het een paar weken geleden ook meegenomen.
1: En nog steeds was het voor mij gewoon als een totaal nieuw iets. Dus dat was een mooie verrassing.
0: Maar dit is heerlijk. Ik heb het namelijk over, het is de nieuwe van Fuming Mouth. Ik heb het een paar weken geleden had ik het allemaal als go meegenomen. Omdat toen, of een paar weken volgens mij alweer langer geleden. Omdat de eerste single van het album uitkwam. Het hele album is nu uit. En het is gewoon weer dik. Het is vet. Het is wat je van Fuming Mouth mag verwachten. Het is... ja, hoe zal ik het uitleggen?
1: Doe eens een poging.
0: Death metal gespeeld door gasten die ook graag hardcore luisteren.
1: Ja.
0: Maar dan niet dat het deathcore wordt.
1: Dat is heel bijzonder. Ik denk dat we gewoon maar moeten gaan luisteren.
0: Ja,
1: zo,
0: dat lijkt me sowieso een heel goed plan. En ja, check gewoon alles van ze, want het is zo fucking vet. Ik hou er heel erg van dit stijltje.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. En ja, als het niks is, dan doen we die nog een keer. Maar waarschijnlijk heb ik het de vorige keer ook al als leuk bevonden.
0: Ik weet het niet. Blijkbaar is het niet blijven hangen.
1: Maar... Nee, maar dat heb je wel met meer af en toe de laatste tijd.
0: Dat is waar. Dit is in ieder geval Fuming Mouth met Flourishing Flesh.

0: Coming Mouth met Flourishing Flesh. En dat ging
1: gewoon goed.
0: Zo, was net eventjes de vraag of deze wel of niet goed zou gaan. Maar het
1: zeker
0: is gelukt.
1: Wel. Jij kan dit.
0: Ik kan het meestal wel, alleen soms wil mijn hoofd gewoon niet. Nee. Hey, maar we hebben nog een hele vette release. En we zijn daarmee alweer bijna aan het einde van de uitzending gekomen.
1: Ja.
0: Nog steeds in de zomeredities van Live en Puur.
1: Klopt. We zitten al een paar weekjes.
0: Ja, en daar gaan we ook nog even mee door met speciale zomeredities tot begin september. Want vanaf dan beginnen we weer met een paar hele lekkere bands.
1: Oh.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij van Nieuwe Zool gaat vinden, Jelle.
1: Ik ook. En ik ben ook benieuwd wat luisteraars ervan gaan vinden natuurlijk.
0: Ja, we hebben in ieder geval weer een heel pak aan bands klaarstaan. En een heleboel leuke dingen die we voor jullie on-air gaan brengen.
1: Ja.
0: En in ieder geval een van de bands die we helaas niet on-air gaan brengen in onze uitzending. Maar welk wel weer een hele vette release heeft gebracht. Nee. Die jij in de lijst hebt gezet.
1: Ja, klopt. En ik hoop dat ze nog wel een keertje bij ons ook langskomen. Want ik heb ze op Herrie gezien met Hemelvaart. En dat was echt heel erg dik. Dus ik ben blij verrast dat, dat ze nu ook weer met nieuw materiaal verder komen. Er waren al, als het goed is, twee singles uit. Maar dit is de nieuwste. Dit is namelijk Inherited. Band uit Zeeland. En die is gewoon hartstikke lekker bezig.
0: Jonge gozers.
1: Hele jonge gasten inderdaad. En ook al is het bloedstervens heet, dan nog steeds onstage met hun windbreakers aan. Want dat hoort bij de stijl natuurlijk.
0: Nou, ze weten in ieder geval een goede show ervan te maken. En heren, als jullie luisteren en het toch wel een keertje leuk vinden om de verre reis naar het noorden te maken naar ons toe. Jullie zijn meer dan welkom, zou ik zeggen.
1: Ja, zeer zeker. Wat ik zeg, ik heb ze live gezien op Herrie en dat ging er goed in. Dus ik denk dat hier op het podium ook zeker goed komt. En het zou ook leuk zijn om de heer eventjes te spreken. Maar dit is in ieder geval Inherited met een nieuwe single. Dit is Won't Break.

0: Barrett het langzaamaan het One Break nummer afrondt. Heerlijke nieuwe release overigens. Erg blij mee.
1: Ja, trekt goed. Sowieso. En gedaan.
0: Ja.
1: Dankjewel jongens.
0: En daarmee zijn we aan het einde van de uitzending gekomen, Jelle.
1: Klopt, gaat weer snel.
0: Het is heel snel gegaan vandaag.
1: En het is snel, warm. Mooie versprekingen, hartstikke leuk, gezellig.
0: Ja, dat krijg je. En luister volgende week vooral weer voor meer nieuwe versprekingen.
1: Wie weet, moet ik de playlist zo gaan opstellen dat er gewoon hele mooie tongbrekers in zitten?
0: Nou, als je wil dat ik geheid dingen verkeerd ga uitspreken, waarschijnlijk ben ik volgende week tafels moe.
1: Ja.
0: Dan gaat het geheid gebeuren.
1: Nou, dan denk ik dat het goed gaat komen.
0: Oh,
1: ik ga er een paar mooie dingetjes
0: in zetten. I created a monster.
1: Oh, nee hoor. Dat valt reuze mee. Misschien niet. Je werkt volgende week al. Nee, volgende week zijn we er weer. In ieder geval, Jotem, weer hartstikke bedankt. Remy en Theo, dat we hier de show op konden nemen. Hanne, jij ook weer bedankt.
0: Graag gedaan. En Jelle, jij natuurlijk ook weer bedankt.
1: Graag gedaan. Luisteraars, jullie ook weer bedankt. En we kunnen jullie natuurlijk nog niet met een laatste nummer laten gaan. Een klein bedankje. Dit is namelijk My City Burning. This is the end.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
2: Mooi van Ethos.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Voel mij
7: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door 2 burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion.

0: Kink.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit ingegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of hun zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje en mensen die mee mochten vonden de bochten om er zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, in het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Deze week in de bonus: Perla Huisplants tot Gusto en Koffiepads 1+1 gratis. Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Kink.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,99.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Team Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim 1 meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Kink. Distortion. Distortion. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: King Distortion.